0: Goedenacht, het is nu 4 uur.
1: Dit is Jorien Wallast met het radio nieuws op iTurn Radio. Er komt toch een regenboogvlag op het Tweede Kamergebouw zondag. De Tweede Kamer heeft na een speciaal ingelaste stemming groen licht gegeven om op coming-out-dag de regenboogvlag te hijsen. Na eerdere berichtgeving van RTL Nieuws dat het plan niet doorging omdat de Tweede Kamer er niet over had kunnen stemmen, heeft Pro een voorstel ingediend. Op verzoek van de SGP werd dat een hoofdelijke stemming, waardoor veel Kamerleden terug moesten komen naar Den Haag. In Spanje zijn duizenden mensen de straat opgegaan na de dood van Mari Carmen Abascal. De hoogbejaarde vrouw moest na 71 jaar haar huis uit omdat ze de huur niet meer kon betalen. Haar uithuisplaatsing, die symbool kwam te staan voor de woningnood in Spanje, leidde tot een politieke crisis en tot vervroegde verkiezingen. Abascal mocht terug naar huis, maar overleed kort daarop. Bij de woning van de vrouw lieten mensen bloemen en kaarsen achter. Opnieuw een demonstratie tegen de komst van asielzoekers in Opheusden. Zo'n 150 mensen, vooral jongeren, hebben zich verzameld in de omgeving van het gemeentehuis. In de Gelderse gemeente liep op 17 september een demonstratie uit de hand. Er werden vernielingen aangericht en jongeren gooiden met vuurwerk naar de politie. De ME moest eraan te pas komen, 14 mensen werden gearresteerd. Er zijn dwangsommen opgelegd voor relschoppers die opnieuw de fout ingaan. In India zijn duizenden aanhangers van de kakkerlakkenbeweging opgepakt. Dat stelt de beweging zelf op sociale media. Er is grote onrust in het land vanwege een herziening van het kiesstelsel. Volgens de kakkerlakkenbeweging dreigen daardoor miljoenen Indiërs niet meer te kunnen stemmen. Tegenstanders denken dat premier Modi zo zijn positie wil veiligstellen. In de deelstaat West-Bengalen verloren al miljoenen mensen hun stemrecht. De nieuwe wet treft vooral moslims. Het weer. Wisselend bewolkt met her en der regen, minima van 7 tot 13 graden bij een matige tot vrij krachtige westelijke wind. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: We're already playing the music. This is
3: iTurn Radio,
2: the radio station with more ears than listeners.
4: This is iTurn Radio.

0: Dit is iTurn Radio, op jouw vrijdag. iTurn Radio. Goedemorgen, het is nu 6 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTurn Radio.
2: Nederlandse krantenuitgevers zien hun inkomsten weer gestaag groeien, doordat lezers steeds vaker betalen voor digitaal nieuws. Volgens economen van ABN AMRO stijgen de komende 2 jaar de opbrengsten van digitale abonnementen naar 300 miljoen euro. Ruim 80% van de omzet komt nu van betalende lezers. Voorheen waren adverteerders een grote inkomstenbron. Wel waarschuwt de bank dat de opkomst van AI de bezoekersaantallen van krantensites flink onder druk kan zetten. Vandaag doen er voor het eerst meer dan 3000 scholen mee aan Paarse Vrijdag, de actiedag waarop inclusiviteit op school centraal staat. Initiatiefnemer COC belt 3130 basisscholen, middelbare scholen en mbo's. Een flinke stijging ten opzichte van vorig jaar. Mogelijk vanwege een recent onderzoek waaruit bleek dat de acceptatie van homoseksualiteit onder jongeren daalt. Op verzoek van de scholen vindt het evenement dit jaar voor het eerst in oktober plaats. Voorheen was dat in december. De executie van Amerikaanse ex-major Nidal Hassan in december wordt live uitgezonden via een livestream. Zo maakte defensieminister Hegseth bekend. Hassan, die in 2019 13 militairen doodschoot op een legerbasis in Texas, wordt op 3 december geëxecuteerd door een vuurpeloton. Het is voor het eerst sinds 1945 dat de Amerikaanse militaire vakbond een executie op deze wijze uitvoert. Volgens het Pentagon is het een waarschuwing dat ernstige misdrijven zware consequenties hebben. Een beroemd zelfportret van Vincent van Gogh is voor het eerst sinds 1990 weer voor het publiek te zien. Het doek hangt vanaf vandaag in de Vuitton Foundation in Parijs. Het werk is eigendom van de Griekse familie Niarchos en is sinds 1937 niet meer in Frankrijk tentoongesteld. Van Gogh schilderde het portret kort na zijn ruzie met Paul Gauguin, waarbij hij een groot deel van zijn oor afsneed. Een schilderij wordt in Parijs samen met een zelfportret van Gauguin getoond, bij wijze van dialoog tussen de kunstenaars. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
3: Others are talking. We're already playing the music. This is
4: iTurn Radio,
3: the radio station with more ears than listeners.
5: This is iTurn Radio.

0: Goedemorgen, het is nu 10 uur.
1: Dit is Dick ter Hark met het radionieuws op iTunes Radio.
2: Tijdens een routinecontrole van vuurwapens in een woning in de Duitse deelstaat Beieren zijn twee controleurs doodgeschoten. Inmiddels is de 60-jarige bewoner van de woning in de gemeente Berngau gearresteerd. Die had zich urenlang in de woning verschanst nadat hij de twee ambtenaren, een 54-jarige vrouw en een man van 45, had doodgeschoten. De verdachte zou gistermiddag om nog onbekende redenen op de controleurs hebben geschoten tijdens een routinecontrole op wapens die in zijn bezit waren. Vandaag is het de laatste dag dat er nog consumentenvuurwerk gratis en anoniem ingeleverd kan worden. Op het bezit daarvan staat na vandaag een boete. Sinds 1 augustus mogen winkels alleen nog lichte F1 vuurwerk verkopen, zoals sterretjes, knalerwten en trektouwtjes. Maar de verkoop van het zwaardere vuurwerk is verboden. Inmiddels zijn de meeste traditionele vuurwerkverkopers, zoals tuincentra, feestwinkels, gestopt met de verkoop van consumentenvuurwerk. Sommige winkels verkopen nog wel het lichte F1 vuurwerk. Na dagenlange scholierenprotesten in Frankrijk heeft de regering in Parijs besloten om 3000 extra invaldocenten in te zetten om het tekort aan leerkrachten op te vangen. Ze worden ingezet op ruim 500 middelbare scholen. Ook komt er geld voor extra overuren voor het huidige personeel. Onderwijsbonden spreken van een labmiddel en eisen structurelere oplossingen. Frankrijk wordt al dagen lamgelegd door grootschalige scholierenprotesten. Jongeren eisen betere leeromstandigheden en aanpak van het structurele lerarentekort. In Terneuzen komt waarschijnlijk toch een asielzoekerscentrum. Gisteravond heeft de gemeenteraad van de Zeeuwse plaats besloten een vergunning af te geven voor de bouw van het centrum. De vorige gemeenteraad stemde nog tegen de bouw en dat was voor toenmalig burgemeester van Merrienboer reden om op te stappen. Tegenstanders vinden dat de raad te weinig rekening houdt met de gevolgen voor de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in Terneuzen en stappen naar de rechter. Het weer vrijwel overal bewolkt en vooral in het westen en noorden regen. Bij een matige tot krachtige zuidwestenwind wordt het 14 tot 18 graden.
1: Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
3: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.
4: Check this out.
5: Hit me.
6: Ladies and gentlemen.
7: Let the rhythm take you.
6: Yeah, yeah, yeah.
7: The rhythm.
8: The music.
9: Music. Oh, I love stuff.
10: Now, here comes the music.
11: Are you ready?
12: Okay, boys.
13: Here we go.
14: You're listening to
15: iTunes Radio.
16: Volle kracht. De Muziekfabriek.
17: Hallo allemaal. Welkom bij een uurtje De Muziekfabriek met voor elk wat wils. We gaan wederom van recent werk tot de leukste, opvallendste, niet of nooit meer gehoord liedjes. Dus schuif lekker bij ons aan.
18: Rom. Doe dan.
19: Rom van de Steen.
17: En in het eerste rijtje van drie, en we vallen gelijk maar met de deur in huis, beginnen we met een liedje uit de jaren 60. Hier is Arthur Conley en Sweet Soul Music.

0: Misschien heb je zoiets van, die waren dit ook alweer. Nou, het is een liedje uit de jaren 90 van Captain Hollywood. Het was een zeer bescheiden disco-hitje in Nederland. More and More. En daarvoor zat die mooie van Jonathan Jeremiah, Happiness. En we begonnen met een liedje uit de jaren 60 van Arthur Conley. En Sweet Soul Music. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga dan voor naar de website www.ronvandesteen.nl. Ze staan beide weer voor je klaar. Ik heb het over de grote en de kleine hit.
1: Een hit allebei uit hetzelfde jaar. Onze jaartelling loopt. We zetten de jaartelling stop bij het jaar.
0: Nou, we gaan heel ver terug in de tijd. We gaan terug naar 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.
0: De grote hit is van Pussycat met Mississippi. Het nummer is afkomstig van de Nederlandse band die in de halve jaren 70 zeer populair was. Het nummer behaalde de nummer 1 status en dat in slechts 3 weken tijd. En dan de kleine hit is van niemand minder dan Percy Sledge met I'll Be Your Everything. Het nummer was niet al te succesvol. Zo stegen die week maar 2 plaatsjes van 32 naar een 30ste plaats en dat voor 3 weken hitlijst. We gaan terug naar de lijst van 13 december, oftewel week 50 van het jaar 1975.
1: Grote en kleine hit. Een hit, allebei uit hetzelfde jaar.

0: Even gezamenlijk, zeer collectief, wegzwijmelen met deze van Percy Sledge. Stel je nou eens voor, hè, je komt thuis van een hele drukke werkdag. Je doet zo de deur open en dan zeg je, hallo schat, daar zit dan je partner op de bank. En die zegt dan van, I'll be your everything. Nou, klinkt voor mij als muziek in de oren. Stond even centraal als de kleine hit. En die grote hit, die was natuurlijk van Pussycat en Mississippi.
1: Dit is Radio 9102.
2: 9102. Wij zijn wat jij hoort. Luister met een lach.
0: Ron van der Steen. Nog in dit uur van de muziekfabriek voor je onderweg. De Jukebox Classic en de oude lullenplaat. En heel veel muziek. Ik heb wederom 3 liedjes voor je klaarstaan. Ga er lekker voor zitten. Schenk ondertussen nog een bakkie in. Doe ik gezellig met je mee. We beginnen met Lee Towers. Hier is Love Potion nummer 9.

Savoir. Het blijft een mooi, hartverscheurend liedje. De Voice of Bluff, samen met Sabrina Stark. Meer kan het niet zijn. En we begonnen met Lee Towers, het ellebogenwerk van Leenhuizen en Love Potion No. 9. Als je meer wilt weten over de muziekfabriek, ga daarvoor naar de website www.rondvandersteen.nl. En zoals beloofd, we gaan hem doen, de Jukebox Classic. From long time ago. Classic, ze is geboren in Jersey City op 8 juni 1940. We hebben te maken met een Amerikaanse zangeres en actrice. Ze is de dochter van de legendarische zanger Frank Sinatra en zijn toenmalige vrouw Nancy Barbato. Hey Ron, play the record. Jukebox Classic. Nancy trouwde in 1960 het tienidool Tommy Sands. Maar in 1965 scheiden ze alweer van hem. Haar muzikale carrière piekte in de tweede helft van de jaren 60 met een rij tophits. Haar meest bekende lied is This Boots Are Made for Walking uit 1966. In 1967 stond ze samen met haar vader in de hitparade met het duet Something Stupid. Wat in 2002 opnieuw uitgebracht werd door Robbie Williams en Nicole Kidman. In datzelfde jaar zong ze tevens de titelsong voor de James Bond film You Only Live Twice. Verschillende nummers die ze samen met Lee Hazelwood opnam werden hits. Ze speelde ook in een aantal films, waaronder The Wild Angels en in Speedway uit 1968. Dat deed ze overigens samen met Elvis Presley. In de jaren 70 deed ze het rustig aan wat haar muzikale carrière betreft en stopte ze helemaal met acteren om zich te kunnen toeleggen op het moederschap. In mei 1995 poseerde ze voor een naakt mannenblad dat tegelijkertijd gepaard ging met de release van haar nieuwe album One More Time. Ze verscheen hiervoor weer regelmatig in diverse televisieshows. In 2003 werd een van haar liedjes My Baby Shoot Me Down gebruikt voor de film Kill Bill van Quentin Tarantino. En in 2004 werkte ze samen met Morrissey aan de hit Let Me Kiss You. En ze heeft in september 2005 haar eigen ster gekregen op de Hollywood Walk of Fame. We gaan terug naar het jaar 1966 en laten opnieuw de jukebox voor je spelen. Luister naar een van haar grootste hits. Hier is ze met This Boots Are Made for Walking. Luister naar Nancy Sinatra. Jukebox Classic.

0: start walking.
1: We lieten wederom onze jukebox voor je draaien. Een liedje uit 1966 van Nancy Sinatra. And these boots are made for walking. Nog even wat hitfeitjes. De hoogste positie was natuurlijk nummer 1. 5 weken lang. En het liedje deed het 16 weken lang in de hitparade.
2: I turn radio. Turns you on. Turns you on.
3: De Muziekfabriek.
1: Ik heb nog zo verschrikkelijk veel muziek voor je klaarstaan.
3: Op volle kracht. De Muziekfabriek.
1: Maar ik vrees dat ik niet alles voor je kan draaien. Ik heb nog wel een leuk popliedje. Waaronder die van The Cooks. Hier is How Do of Did You Like.

van de muziekfabriek zijn er niet vies van. Van die zoetsappige liefdesliedjes. En laat ik wel zijn, dames en heren, jongens en meisjes. Het is toch het mooiste wat je kan wensen. Love is in the air. We gaan hem doen, de oude lullenplaat.

0: oude lullenplaat.
1: De naam van de groep is afgeleid van een therapie bedacht door Arthur Janov. Waarbij patiënten worden aangemoedigd te schreeuwen, huilen, te slaan naar voorwerpen om hun gevoelens te uiten. Vandaar de naam Tears for Fears. In 1983 kwam hun debuutalbum The Hurting uit. Veel liedjes op deze LP gingen over slechte jeugdervaringen van beide jongens. In 1985 verscheen het tweede album Songs from the Big Chair. Van dit album kwamen de succesvolle singles zoals Shout, een nummer 1 hit onder meer in Nederland. Everybody Wants to Rule the World, Head Over Heels en I Believe. Het derde album, The Seeds of Love, kwam uit in 1989. Op dit album stonden onder meer de singles Sowing the Seeds of Love en Woman in Change. Dit laatste nummer werd gezongen door Olita Adams met Phil Collins op drums. Na het derde album kregen de heren ruzie en gingen ze uit elkaar. Zo bracht Smit een soloalbum uit dat geen succes had. Na allebei de nodige teleurstellingen in de muziek te hebben meegemaakt, kwam in 2004 Tears for Fears onverwachts weer bij elkaar. Het album Everybody Loves a Happy Ending verscheen in september 2004. De band ging in 2004 en 2005 op wereldtournee. In oktober en december 2006 maakten Smit en Ozenbaal deel uit van de Night of the Proms concert in Antwerpen en Rotterdam, waar ze werden begeleid door een groot orkest en een koor en 5 nummers speelden, waaronder Mad World, Shout, Seeds of Love, Everybody Wants to Rule the World en Woman in Change. Het nummer Sowing the Seeds of Love zetten wij even centraal in de muziekfabriek. Luister naar Tears for Fears.
0: Oude lullenplaat.

5 voor. Betekent dat we afscheid nemen. Maar geen getreurd, straks om 3 uur is er een nieuwe aflevering van de Top 40. Ik wens je nog een fijne vrijdag en een fijn weekend. En tot maandag.

0: Goedemiddag, het is nu 2:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTurn Radio. De benzine in Nederland kan morgen wel eens een nieuwe recordhoogte bereiken. Dat zegt inkoopcollectief United Consumers. Tot nu toe is de hoogste adviesprijs ooit €2,73 per liter. Dat was eind september. Gisteren kwam er een cent bij en vandaag weer 1,4 cent naar een prijs van een ruime €2,72 per liter. Als deze dagelijkse verhogingen doorzetten is morgen een nieuw record een feit. De adviesprijs voor diesel steeg vandaag naar €2,73,2. Verreweg de meeste van de 2 miljoen inwoners van de Gaza-strook hebben volgens hulporganisaties geen geschikt onderkomen om de winter door te komen. Veel mensen wonen in versleten tenten en beschadigde gebouwen. De verwachte regen en kou zullen volgens de Internationale Organisatie voor Migratie de omstandigheden verder verslechteren. Die organisatie pleit voor meer humanitaire hulp en zegt dat Israël de invoer van noodzakelijke materialen nog steeds beperkt. Bij een vakbondsbetoging in Brussel heeft de politie waterkanonnen en traangas ingezet tegen relschoppers die zich tussen de demonstranten bevonden. Volgens de Brusselse politie kwamen er enkele honderden jongeren in zwarte kleding naar het station Brussel Centraal, waar de politie werd bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De betoging van de vakbonden zelf verliep volgens de organisatie rustig. De acties zijn gericht tegen de geplande bezuinigingen. En aanstaande woensdag ligt in grote delen van Nederland het streekvervoer plat door een landelijke staking. Volgens vakbonden FNV en CNV doen er bijna 13.000 werknemers mee, vooral buschauffeurs. Alleen in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam blijven de stadsvervoerders rijden. De bonden zeggen dat de cao-onderhandelingen zijn vastgelopen en dreigen met meer acties als er geen akkoord komt. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: iTurn Now.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.

0: Derde week plus 3 van 32 naar 29. Teddy Swims en Break Up in Reverse. En 30 van 16 min 14 in 14 week uit België. Oude alarmlist. Meteor en Nooduitgang. Dit zijn de keuzemogelijkheden voor de net op 40 alarmlist van volgende week. Mogelijkheid 1 uit België. We zijn ermee bezig van Bart Peters. Mogelijkheid 2 afkomstig uit Nederland. Roxy Dekker en Bare Minimum. En de derde mogelijkheid uit Canada. De op 1 na jongste single van James Blunt. Want hij heeft alweer een nieuwe single uit. Tastes Like Summer. Succes en heel veel plezier. En wij zijn toegewenst bij het stemmen voor de net op 40 alarmlist van volgende week.
1: Tip van de week.
2: Tip van de week. Breng jouw stem uit via de net op 40 Facebookpagina. Ga naar facebook.com/de net op 40.

het is nu 4 uur. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. Koning Willem-Alexander heeft vandaag op Paleis Huis ten Bosch gesproken met Tomoko Akane, de voorzitter van het Internationaal Strafhof. Waar het gesprek over ging, is niet bekendgemaakt. De ontmoeting komt op een gevoelig moment omdat de Verenigde Staten onlangs sancties oplegde aan meerdere hoge functionarissen van het strafhof, onder wie Akane. Volgens Amerikaanse media zou Washington inmiddels bezig zijn met nieuwe maatregelen tegen het hof. Het kabinet wil de strijd tegen de Amerikaanse rivierkreeft opvoeren. Staatssecretaris Erkens van Landbouw heeft daar nieuwe regels voor bekendgemaakt die volgend jaar ingaan. Straks mogen ook sportvissers worden ingezet om de kreeften te vangen. Er moet bijvangst beperkt worden. De Amerikaanse rivierkreeft veroorzaakt schade aan oevers en dijken, eet waterplanten en verdrinkt inheemse soorten. Vooral in West-Nederland zitten er inmiddels miljoenen van in het water. Afgelopen nacht hebben 20 asielzoekers buiten in de regen moeten slapen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel, omdat binnen geen plek voor hen was. Volgens het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk Nederland zakt de opvang daarmee door een humane ondergrens. Ze melden dat de noodopvang regelmatig vol zit en roepen gemeenten op om snel meer opvangplekken te regelen. Meer dan 100 gemeenten zouden op dit moment nog helemaal niets doen om vluchtelingen op te vangen. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16.

0: 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radio nieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.

0: playing more music on your number one internet radio station.
1: I do radio.
2: De dagen worden korter, maar de hits worden warmer. Keiharde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
3: Lekker.
4: Yes, we mogen weer.
5: Omdat je juist meer wil voelen.
2: Jouw muziek. Luister als je durft. De heat.
5: Knallen
2: uit je speakers.
6: De keuze.
7: Altijd op de beste.
6: Oh,
5: wat smooth sound.
8: Hier blijf jij gegarandeerd voor thuis.
5: Hallo.
9: Attentie alsjeblieft, let op.
10: Welkom. Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
11: En dit is de Netto 40 nieuwe alarmbel.

onze zeezenders zouden bestaan. Feel My Love. En dat past mooi bij deze lijst. Het is jaargang 14, week... Wat is het? 41 alweer van 19 oktober. De derde officiële reguliere hersteditie van 2026. Aflevering 688. Onder een speechen van Arnold Overhaard. Waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Cornel Wolf. Statistisch gezien en gesproken. 11 producties afkomstig uit Nederland. 6 uit België. 8 uit de Verenigde Staten van Amerika. 3 uit het Verenigd Koninkrijk. 5 Europese. 2 Duitse en Franse. 1 Canadese, Noorse en Italiaanse productie. 10 Nederlandse West-Vlaamstalige opname. 14 XLR-disc. De helft 50%. 7 albums met Jelaminingen. 2 stipnoteringen.

0: 6 na 3 in de 9e week uit België, Our Alarm, This Last Frequencies en Live It All op 2 van 4 plus 2 in de 8e week uit Duitsland. Our Alarm, This Topic en Becky G en Sorry Papi en nummer 1 blijven staan in de 11e week. Voor de 30e aflevering volgende week bovenste beste Bruno Mars en On My Soul. Straks, vlak voor de keuzemogelijkheden voor de Netto 40 Alarm Disc van volgende week, hoorde je 29 van 32 plus 3 in de 3e week. Oude speciale aanbiedingen uit de Verenigde Staten van Amerika, Charlie Swims en Break Up in Reverse. En 30 van 16 min 14 in de 14e week uit België. Our Alarm Disc, Meteor en Nooduitgang. Straks op 24 van 31 een superstip uit Italië. Plaat staat 2 weken in de lijst genoteerd. Plus 7 Laura Pausini en Siamo Soli nel Immenso Ponte Che Se. En op 25 daarvoor van 28 plus 3 in de 6e week uit de Nederland. Emma Heesters en Hartenbreken. 26 van 27, 1 omhoog. Plus 1 dus in de 8e week uit Canada. Serena Haggerty en One of Those. 27 plus 3 van 30 in de 4e week uit Europa. Martin Garrix en U-Tune Fireflies. Terwijl Martin Garrix met Ed Sheeran en Repeat verdwenen is. En min 16 van 12 naar 28, 12 weken voor de oude speciale aanbieding uit de Nederland. Kensington en Take It As A Man.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren. Je komt het vanzelf te weten.

Een week drie uur lang op je radio. Het is de enige lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden bestaan. Facebook.com/denetto40 onder een special van Arnold Overlaart. Aflevering 688. Het is jaargang 14, week 41 gedateerd. 9 oktober 2026, de derde officiële reguliere herfsteditie. Een superstip van 31 na 24 in de tweede week uit Italië. Alle alarmdisca Laura Pacini en Siamo Soli nel e Mento Monte KC. Straks op 21 van 24 plus 3 in de zesde week uit de Verenigde Staten van Amerika. Sienna Spyro en Great Expectation. 22 van 25 op 3 omhoog in de zevende week uit België. Berre, Yesterday, Today, Tomorrow. En op 23 een stipnotering van 29. Ja, dat kun je inderdaad zeggen. Plus 6 in de derde noteringsweek. Our Alarm Disc uit Nederland.

0: top 40 met een overzicht van de nummers 30 tot en met 21.
1: Aflevering 688 onder de spiesje van Arnold Overhaard van vorige week. Dus hoort van dank. Het is jaargang 14 van de lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders er hadden opstaan. Mijn naam is trouwens Corné Wolfs, aangedaan. Via Facebook kun je de lijst ook meelezen. facebook.com/denetop40. Het is jaargang 14, week 41 van 19. De derde officiële reguliere herfsteditie van 2026. 9 oktober met andere woorden. Op 30, min 14 van 16. In de 14e week uit België, oude langdisc Meteor, No. Uitgang 29 plus 3 van 32 in de derde week. Alle speciale aanbieding uit de Verenigde Staten van Amerika. Teddy Swims, Break Up in Reverse. 18 van 12 min 16 in de 12e week uit Nederland. Alle speciale aanbieding Kensington, Take It As A Man. 27 plus 3 van 30 in de vierde week uit Europa. Martin Garrix featuring U2 en Fireflies. Het 50-jarig jubileum van U2 is een feit, want ze bestaan nu meer dan 50 jaar. Ik heb het je pas geleden uitgelegd. 26 plus 1 van 27 in de 8e week uit Canada. Serena Agassi, One of Those. 25 plus 3 van 28 in de zesde week uit Nederland. Emma Heesters, Hartenbreker, 24 plus 7. Een superstip van 31 in de tweede week uit Italië. Our Alarm Disc, Laura Pacini. Siamo soli nel immense bante che se. Op 23 plus 6 met een stipnotering in de derde week. Our Alarm Disc, Code Rood en Vooral Bang Blijven. 22 van 25 in de zevende week. Ten onrechte stipnotering gegeven, maar toch uit België. Berre. Nieuwe single staat in de net op 40, tip 30. Yesterday, Today, Tomorrow. En 21 van 24 in de zesde week. Plus 3 uit het Verenigd Koninkrijk. Wat een talent, zeg. Senna Spyro en Great Expectation.
2: The best music on the best station.
3: This is iTunes Radio.
1: Uit het Verenigd Koninkrijk. Plus 6 met een stipnotering in de vierde week van 26 naar 20. Rolling Stones en Divine Intervention.
4: Tot 20.

0: iTunes Radio. Op jouw vrijdag. iTunes Radio. Goedemiddag, het is nu 5:00. Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws op iTunes Radio. Na een grote vakbondsbetoging in Brussel zijn er nog altijd ongeregeldheden rond de stations Brussel Centraal en Brussel Zuid, dat meldt de VRT. De Brusselse politie zou inmiddels 21 mensen opgepakt hebben, onder wie 13 minderjarigen. Relschoppers gooiden met stenen, flessen en vuurwerk en stichtten op meerdere plaatsen brand. De politie zette traangas en waterkanonnen in. De vakbonden benadrukken dat de eigen betoging tegen nieuwe bezuinigingen vreedzaam was. VVD-minister Hermans heeft vandaag namens het kabinet excuses aangeboden aan Q-koortspatiënten voor de manier waarop de overheid met hen is omgegaan. Tussen 2007 en 2010 raakten in Nederland tienduizenden mensen besmet met Q-koorts. Ruim 116 mensen zouden eraan zijn overleden, anderen hadden blijvende klachten. Q-koorts wordt op mensen overgedragen door onder andere geiten. De overheid deed daar eerst niets aan en waarschuwde ook niet voor besmetting. Wereldleiders zijn verplicht om mensenrechten te beschermen en af te zien van oorlog. Dat zei Navi Pillay vanuit een rechtszaal in Nuremberg. Zij kreeg vandaag de Nobelprijs voor de Vrede. Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de keuze van het Nobelcomité inmiddels een politieke beslissing genoemd en verwerpt eerdere beschuldigingen van een VN-commissie onder leiding van Pillay dat Israël zich in Gaza schuldig zou maken aan genocide. En in Brabant is niet veel vuurwerk ingeleverd tijdens de eerste landelijke inlevercampagne. Volgens het Brabants Dagblad ging het in Tilburg en Den Bosch om nog geen 100 kilo. In steden als Enschede en Zwolle werd er ongeveer 6 keer zoveel opgehaald. Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is in totaal ruim 7600 kilo ingeleverd. En was de campagne vooral bedoeld om mensen te informeren over het vuurwerkverbod. Het weer, een stevige westenwind en vanuit het westen trekken er buien over het land. De maxima liggen op 16 tot 18 graden. Ook vanavond regen en mogelijk onweer. Morgen opnieuw buien en ook een beetje zon bij 13 tot 15 graden. Tot zover het radionieuws op iTunes Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTunes Radio.

0: Playing more music on your number one internet radio station. iTunes Radio.
1: De dagen worden korter. Maar de hits worden warmer. Harde kastanjes. Links en rechts. Boven en beneden. Trillend op je subwoofer. Oh, lekker warm. We zijn er weer.
2: Yes, we mogen weer.
3: Omdat je juist meer wil voelen.
1: Jouw muziek. Luister als je durft. Knallen uit je speakers.
4: Blijf jij gegarandeerd voor thuis.
5: Hallo.
6: Attentie alsjeblieft, let op.
0: Welkom bij de officiële countdown met de 40 populairste hits van nu. Top 40.
7: En dit is de net op 40 nieuwe Alarmdisc.

0: 2026. De derde officiële reguliere herfsteditie, aflevering 688. Onze speciale van Arnold Overhaat, waarvoor wekelijks een woord van dank. Mijn naam is Corné Wolf. Statistisch gezien en gesproken 11 producties afkomstig uit Nederland, 6 uit België, 8 uit de Verenigde Staten van Amerika, 3 uit het Verenigd Koninkrijk, 5 Europese, 2 Duitse, Franse, 1 Canadees, Noors en Italiaans product, 10 Nederlandse en Vlaamstalige opname, 14X alarmdisks, de helft 50% zeven oude speciale aanwinningen, 2 stipnoteringen, 2 superstips, waaronder de klappen van de week, 8 zakkers, 3 zittenblijvers, 25 stijgers, 4 verse en verdwenen platen en 4 tracks die ooit de lijst hebben aangevoerd. Als je blijft luisteren, waarom zou je het niet doen? Hoor je naast de 13 populairste hits, die je dus kunt volgen via facebook.com/de Netto40. Straks ook nog de bekendmaking van de speciale aanbieding voor de komende week.
1: Dit was de top 3 uit de top 40 van vorige week.
0: Op 3 van 6 met een tafel van 3 in de 9e week uit België. Oude Alarm Disc, Last Frequencies en Live It All. 2 van 4 plus 2 dagste week uit Duitsland. En dat geldt voor de oude alarmdisc van Topic en Becky G. En Sorry Papi, nummer 1 in de 11e week, gelijk 3 weken

0: Moving to the Sun, de nieuwe Hugel met Shine en diverse attributen. Daarbij vinden we de net op 40 tip 30. Op nummer 12 van 17, daar staat een stipnotering. 4 weken in de lijst uit België, Hourlime-disc Lara Tercero en Plastic Paradise. En dit is uit de top 3 gevallen, min 8 van 5 naar 13, 13 weken in de lijst. 3 weken de lijst aangevoerd uit de Verenigde Staten van Amerika. Bruno Mars en On My Soul.
1: Welke hit staat deze week op nummer 1 in de top 40? Blijf luisteren, je komt het vanzelf te weten.

0: De top 40 met een overzicht van de nummers 20 tot en met 11.
1: De Dixit-in staan te trappelen in de derde of de reguliere herfsteditie van 9 oktober 19, met andere woorden 2026, jaargang 14, week 41, aflevering 688 onder auspicie van Arnoud Overhaard, waarvoor wekelijks woord van dank. Mijn naam is Corné Wolfs en ik beronder straks de bovenste helft op 20 van 26 in de vierde week uit de Verenigd Koninkrijk. Oude speciale aanbieding met een stipnotering, The Rolling Stones en Divine Intervention, 19 plus 1 van 20 in de tiende week uit België, Niels de Stadsbader, Vuur en Vlam, 18 plus 3 van 21 de achtste week uit Nederland, Roxy Dekker en Superstar. Een 17 van 22 plus 5 in de vijfde week uit Nederland, Gladys Grace en Cause I Have Nothing. 16 plus 2 van 18 in de negende week uit Duitsland, Helene Fischer uit de nacht. 15 uit de top 10 gevallen, min 6 van 9 in de dertiende week. Twee weken de lijst aangevoerd, Alarm Disc uit de Verenigde Staten van Amerika, Michael Jackson, Billie Jean. 14 blijven staan in de twaalfde week uit Nederland, Ilse de Lange, Something Good. 13, min 8 uit de top 10 gevallen ook, van 5, 13 weken voor Bruno Mars, die drie weken bovenaan heeft gestaan uit de Verenigde Staten van Amerika, On My Soul. 12 van 17, een stipnotering plus 5 in de vierde week uit België, Hourlong Disc, Lara Tercero Plastic, Paradise. En 11 van 15, plus 4 in de zesde week uit Frankrijk, Hourlong Disc, Yugal, Altrona 2 en MRL Angel en Moving to the Sun. De bovenste 10 wordt geopend door Lois Lane, 7 weken in de lijst en ze hebben het dan toch gered met It Takes a Million. 3 plaatsen omhoog deze week, van 13 naar 10.
2: Tot 10. Nummer 10.

0: een regenbui.
1: Nou.
0: Wind en koude dagen. Dat vraagt om de warmte van deze hit voor de herfst en de winter.
1: Geweldig. Nummer
2: 4.

0: is de Salavi baby.
1: Die stevend regelrecht af op de nummer 1 van een van de komende weken hoor. Vorige week nummer 8, deze week 4 plus, 4 in de zesde week uit Europa. Oude Alarm Dish met een stipnotering. Crisscross Amsterdam, Louisa Sons en Willy William. En my oh my. Dit is de nummer 4 van vorige week. Nu op nummer 3, 9 weken in de lijst uit Frankrijk. Oude Alarm Dish, Jim en Soleil.

elke week weer een feest om te draaien. Uit Frankrijk, Jim Hollier en Soleil. En de zon gaat spontaan schijnen. Van 4 naar nummer 3 in de 9e week uit Frankrijk. Nou hebben we nog 2 te gaan. En de vraag die we elke week weer stellen, hebben we een nieuwe nummer 1? We hebben in ieder geval wel een nieuwe nummer 2.

0: 1 van 3 naar 2 deze week.
1: Een overzicht van de nummers 10.
0: Oh ja. Tuurlijk, komt-ie.
1: De top 40 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 2.
0: Zojuist op nummer 2 in de net op 40. De lijst zoals je uitgezien zou kunnen hebben als de zeezenders zouden bestaan. Van 3 naar 2 uit de Verenigde Staten van Amerika. Oude specialaarmeneer Alex Warren en Passenger. Dit zijn de Dixie 10 behorend bij die lijst. De net op 40, jaargang 14, week 41. 9 oktober 19, 2026. De officiële reguliere herfsteditie. Aflevering 688 onder auspiciën van Arnoud Overhaard. Waarvoor wekelijks woord van dank. Vers in de top 10. Plus 3 van 13 naar 10 in de 7 weken uit Nederland. Lois Lane. Takes a Million. 9 min 3 van 6 in de 12 week uit België. Allerlang disc Matthias Mesmans. App en Vloed. 8 van 10 plus 2 in de 8 week uit Nederland. Allerlang disc Flair door het oog van de nacht. 7 plus 4 van 11 in de 7 week uit Noorwegen. Allerlang disc. Stipnotering voor The Boss and Lose Myself. 6 min, 2, min 4 uit het Supertrio vallen van 2 in de 10e week uit Duitsland. Alarm disc Tappy en Becky G. En Sorry Papi. En dit zijn de dikste 5 voor deze week. 5 plus 2 van 7 de 10e week uit het Verenigd Koninkrijk. Somber, My Body Isn't Ready. 4 met de tafel van 4. Plus 4 van 8 met een stipnotering in de 6e week uit Europa. Alarm disc Chris Cross, Amsterdam, Louisa Sanza en Willy William. My oh my. Het Supertrio voor de komende week ziet er als volgt uit op 3 plus 1 van 4 in de 9e week uit Frankrijk. Alarm disc Jim Soleil. 2 van 3 plus 1 in de 10e week uit de Verenigde Staten van Amerika. Alle speciale aanbieding Alex Warren en Passenger. En op nummer 1 blijven staan 11 weken voor de uit België afkomstige Last Frequencies. En Live It All. En het is bovendien nog eens een oude net op 40 alarm disc ook. Kijk eens aan, wat een succes hè.

0: wens je een prettige werkdag of vakantieweek of anderszins met een woord van dank aan het adres van Arnold Overhaard. Mijn naam was, is en blijft Cornel Holtz. En nu, op nummer 1 voor de tweede aflevering volgende week. 11 weken de lijst uit België afkomstig. De Last Frequencies, Avalon Disc en Live It All. Tot de volgende!
1: Tot de volgende!

0: Goedenavond, het is nu 6 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. Het internationaal strafhof roept de lidstaten op om het hof te verdedigen en te steunen na de nieuwe Amerikaanse sancties. De VS pikken het niet dat Den Haag een arrestatiebevel uitvaardigde tegen bondgenoot premier Netanyahu van Israël. Met de nieuwe strenge maatregelen draaien de VS de duimschroeven voor rechters en medewerkers van het hof verder aan. Het strafhof noemt die

0: sancties een directe aanval op de internationale rechtsorde, maar gaat wel door met het vervolgen van oorlogsmisdaden. Minister Sophie Hermans van Volksgezondheid bood namens het kabinet excuses aan Q-koortspatiënten aan tijdens een symposium in Den Bosch. Ze erkende dat de overheid er niet was toen patiënten steun nodig hadden. Hermans zei uit de grond van haar hart excuses aan te bieden voor die gebrekkige ondersteuning. Tussen 2007 en 2010 raakten tienduizenden Nederlanders besmet door zieke geiten, vooral in Brabant en Limburg. Ruim 100 mensen kwamen door de infectieziekte om het leven. En bij een droneaanval in het zuiden van Soedan zijn zeker 30 mensen omgekomen, vooral jonge vrouwen en kinderen. Ooggetuigen en de lokale gouverneur wijzen naar de paramilitaire RSF, die al sinds april vorig jaar strijdt tegen het regeringsleger. De slachtoffers woonden in een vluchtelingenkamp en zochten buiten dat kamp met hun blote handen naar goud. De aanval was vlak bij de grens met Ethiopië. De strijd in Soedan eiste tot nu toe al zo'n 200.000 levens en joeg miljoenen mensen op de vlucht. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
1: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: Everything I want to hear. iTurn Radio.
1: Now. Tim Nieuwenhuis, Soul and Dance Classics.
3: Get ready.
2: iTurn Radio.

City Rhythm. John Sowat, Bill Sharp en Roger Odell waren een beetje de drijvende krachten achter dit Britfunk-bandje. Wat fijne jazzfunk was het zeker, in die tijd werd het gewoon Britfunk genoemd. We draaiden hem in een lange 12-inch uitvoering van bijna 7 minuten. Wat een mooie opener was dat. Welkom muziekvrienden en vriendinnen, weer een uurtje lang de Soul and Dance Classics. Mooie muziek straks van Heatwave. We doen de Moments of Motown. Een Philly Sound Classic, Loose Ends, Young Rascals, Clavis Carter. En zo tegen het einde van...

bandje van Johnny en Keith Wilder. En nog een klein beetje van Rod Temperton, want hij schreef dit nummer in 1981 voor de band Pose Until Closing, heette dat. En daarvoor gedraaid die fijne single van King Curtis. Potje koken, zei ik al, de Memphis Soul Stew. Soul Stew moet ik zeggen. Wie moet het zeggen? Van mezelf moet ik het zeggen. Fijne Philly Sound nu van... Jawel.

Me Terwell in 1967, geproduceerd en geschreven door Harvey Fuqua. En Johnny Bristol, die in die tijd ook heel veel deed met Junior Walker en die All-Stars. Wat een fijne plaat van die twee weer. To Can Have a Party van Marvin Gaye en Tammy Terrell. Daarvoor gedraaid. The more I want, the more I get. Of was het net andersom? Philly Sound by Teddy Pendergrass. Hier bij de Soul & Dance Classics. Misschien wat anders dan Hanging on a String. Want deze hoor je niet zo vaak. Cover van David Bowie van Loose Ends. Inderdaad heet het Golden Years.

Ergens het einde van de jaren 60 zouden hits met Groovin' onder andere, 1967 en People Gotta Be Free. En dit zou een hit worden in Amerika. The Young Rascals en Good Lovin'. Was even vergeten dat het Stan Slot had daarvoor nog gedraaid. De hit van Loose Ends, in Engeland tenminste. Met die cover van David Bowie, zoals ik al zei. The Golden Years. Ook altijd fijn, uit 1973. Altijd fijn, de funk van Dr. John. En dit zou geen grote rot hit worden in Nederland, maar dat kan ons helemaal niks schelen, want of het nou wel of geen hit is, als het draaibaar is in de Soul & Dance Classic, draaien we het gewoon.

0: geschreven door Michael Cimbello. En die zou je kunnen kennen van die grote hit Maniac, wat hij in de zomer had van 1983. En daarvoor gedraaid een beetje Philly Sound, een beetje salsa, was het Touch of Class met I'm in Heaven. Zo'n beetje tegen het einde van de show, tijd voor de
1: Dance Classic Soul Ballad.
0: Twee mooie love songs. Straks hoor je Kliek uit 83 met Stop Dogging Me Around. Meest gaan we naar de sound van Tom Bell. Niet alleen Gamble & Huff domineerde de hitlijsten en de producties van de Philly Sound in de jaren 70. Ook Tom Bell deed heel goed mee. Getuigt dit mooie werkje van de Spinders uit de jaren 70. Liedje heet Games People Play.

0: Goedenavond, het is nu 7 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op iTurn Radio. Nederland en 7 andere landen spreken in een gezamenlijke verklaring hun volle steun uit voor het internationaal strafhof na de Amerikaanse sancties tegen het Hof in Den Haag die over een half jaar ingaan. Onder meer Japan, Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk prijzen het ICC om zijn onafhankelijkheid en benadrukken dat het strafhof cruciaal blijft om daders van de ergste internationale misdrijven aan te pakken. Maandag praten de Europese buitenlandministers over de sancties op verzoek van België. President Slijpen van de Nederlandse Bank pleit opnieuw voor het volledig afschaffen van de hypotheekrenteaftrek. Volgens hem worden huiseigenaren nu onnodig bevoordeeld ten opzichte van huurders, wat ook de huizenprijzen opdrijft. Ondanks dat de woningmarkt iets afkoelt, vindt Slijpen dat het schrappen van de regeling economisch de juiste keuze blijft. Die kost de staat namelijk jaarlijks ruim 10 miljard euro, waarbij vooral mensen met dure huizen profiteren. Het kabinet heeft er nog geen plannen voor. De fietsmerken Batavus, Koga en Babu maken een doorstart na het faillissement van fabrikant Excel. De curatoren hebben de merkrechten en de Hongaarse tak verkocht aan investeringsgroep Dutech. Ook gaat mogelijk een deel van het personeel in Heerenveen mee naar die nieuwe eigenaar. Eerder nam fietsenwinkel One2Go Biking al de hele bestaande fietsenvoorraad over. Voor het bekende merk Sparta is nog geen koper gevonden. Dat valt dus voorlopig buiten de boot bij de overnames. En de EU en China hebben een akkoord bereikt om de invoer van Chinese hybride auto's fors te beperken. Volgens de EU kan de Chinese export naar Europa binnen 4 jaar met meer dan de helft dalen. Het akkoord moet de druk op de Europese auto-industrie verlichten en het grote handelstekort met China verkleinen. Dat land verlaagt de tarieven op een reeks Europese producten en vergemakkelijkt de uitvoer van zeldzame metalen. De EU wil zo de handelsbeperkingen beter in balans gaan brengen. Het weer bewolkt met vanavond en vannacht her en der flinke buien bij 's nachts 8 tot 13 graden en een matige aan de kust krachtige westelijke wind. Morgen wordt overwegend grijs met regelmatig regen bij zo'n 14 graden. Tot zover het radionieuws op iTurn Radio.
0: Wij zijn wat jij hoort. Dit is iTurn Radio.
2: iTurn Radio.
3: Ron Lokkebol, the best music in town.
4: Get ready.
2: iTurn Radio.

zoals deze allernieuwste van Madonna. Ook al ben je 67, je kunt het nog wel hoor. 67 jaar, Love Sensation.

tijdens deze mooie uren van... Hij heeft zo'n beetje Ron Lockable's disco hoek. Heb ik nog een aantal hele mooie, prachtige...